die hond is van jouw hart. Ik reken als ik wou, zo ik jouw reden kon verstaan. Is daar iemand op je pad?

steeds dubbels draaien. Praat door dit wat was. Partij keer waai die wind ons tegen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie. Partij keer uit die bloute, vraag

Die Noordelike Kamerorkest onder leiding van Nicholas Ward het 'n deel een van Franz Beck se simfonie gespeel. Vervolgens die deel uit Pergolesi se vioolkonsert in B-mol majeur. Elisabeth Wolfisch is die solis.

En ons het geluister na 'n deel uit een van C.P. Epach se simfonieë. Ons gaan voort met die program, dit is nou Musiekbonbons op RSG. En nou die stem van Christopher Trakas met die melodie van Luigi Brambilla. Simon Weinberg is die gitaarspeler.

Julie Lavrenov het die wals van Berger gespeel. Nou die deel uit Gluck se Orpheus et Eurydice. Die deel is gebruik in die rolprent klankbaan van Madame Suzatska.

Ons het geluister na deel die rolprent klankbaan Madame Suzitska. Natuurlijk een greep uit Gluckse Orpheus en Eurydice. Ongelukkig wordt die naam van die pianist niet vermeld nie. Sophie Daneman en Sarah Connolly sing nou Mendelssohn's Wanneer ek in jou oë kyk.

En dit was Mendelssohn se Wanneer ek in jou oë kyk. Vervolgens 'n deel uit Antonio Soler se orkessonate nummer 5 in D majeur. Die RIAS Symfonieorkes van Berlijn staan onder leiding van Jorge Velasco.

En dit was 'n deel uit een van Antonio Soler se orkessonates. Kom ons luister nou na die werk van Katarina van Rennes vir vier vrouestemme.

En ons het geluister na van Rennes se Ouderdom uit een van haar kwartette vir vrouestemme. En dit word nou gevolg deur Wat ek moet agterlaat van Johann Christian Bach. Die kontratenor is Yuri Menenko.

tijd verankerende dromen. Te veel gedachtes wat mij rondjaagt door die nacht.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Malte Edberg, dan maar joy toe ek met kakker toe radio XKFM, ek was hy, ja, joy te daar met Malte Edberg.

0: Doc, very welcome. Hier bij Radio XKFM. Wat is het doel voor de diverse winkel wat die plaats heeft op platform per die paar dagen zo?
1: Ons was in Platfontein voor 4 dagen en gedurende die tijd, ons het voor 2 dagen samen met die Kong gewerkt en dan 2 dagen met die Kwe gewerkt. En in die tijd, ons wil nou advocacy groepen maken voor die 2 verschillende groepen oor taal, zodat in die toekomst, als daar taalwerk is, so bijvoorbeeld bij die nieuwe ECD wat komt, dat ons is klaar gereed met een span. Wat kan die werk voor in te vat?
0: En eindelijk, welke organisaties is betrokken bij die beplanning van die project? Of van de verswinkel?
1: So, ons het 2 funders gehad. Die een was SADILA, wat is die South African Center for Digital Language Resources. Hulle het ons gesupport. En ook Palms for Life Fund. Al 2 van hulle het ingekom om ons te support, zodat ons kan hierdie werk doen vir die week, en al die beplanning ook.
0: En met hoeveel tale werk dokter Orals in die Santale?
1: Ek werk met omtrent 8 tot 10 tale, en in Suid-Afrika, Namibia, Botswana, Angola, so hier rond, en ek is baie trots om saam met die mense te werk, en van my kant af, ek het 2 groot liefdes, een is taal en die ander is kinders. En as die 2 kan saamloop, dan is het fantastisch.
0: En wat wil u bereik met die werkswinkel en die voorspraakgroep wat gesteg was in die toekomst?
1: So wat ek hoop dat ons sal doen, so ons sal nou een website bou vir al 2 van die groepe, sodat in die toekomst mense kan hulle kontak self. En as hulle wil ook my nooi, dan is dit fantastisch, maar hulle hoef nie. Dit is net so, hulle kan self opstaan en dat in die toekomst, as daar nou taalprojekte dat sal inkom, miskien ons sal ook support kry van die Department of Sports, Arts and Culture, miskien ons sal ook support kry van PANSALB en so aan. En dan, daar is een sentraal groep wat ons kan saamwerk, zodat ons kan voorin toe gaan met die taal.
0: En die mensen wat in die werkswinkel betrokken geweest zijn, was daar enige bewijs wat hulle gekry het om te wees dat hulle was wat van die werkswinkel wat gehou was?
1: Definitief. Op die einde van die dag het hulle een certificaat gekry, wat is ook registered met UNESCO vir die International Decade of Indigenous Languages.
0: So, hoe was die betrokkenheid en hoe was die opgewondenheid van die mense wat by die werkswinkel betrokken was?
1: Ek kan vir jou sê, ek is baie, baie blij met die turn-out wat ons gehad het. Dit was 90% van die mense wat ons genooi het gekom. So vir my, dit wys dat daar is mense wat baie betrokken is om hier te wees.
0: Okay. En ten slotte, is daar enige woord wat is wel deel met die gemeenschap of die gemeenschap wat op plaats van ten blij omtrent die project?
1: Ek wil net vir hulle sê, ek is baie trots op hulle dat hulle werk so baie hard, so, want ek sien en ek hoor dat die kinders praat die taal nog steeds. En ek wil net sê, hou aan met dit, want hulle kan klaar die taal praat, vlot. Het is net die lees en skryf, maar waar ons moet inkom en een bykie help, maar die werk wat die ouders en die groot mense doen by die huis, is om die kinders te leer om die taal te praat, en hulle doen een fantastische job daar so, en ek wil sê, baie dankie vir dit.
0: Nee, ek weet jy, en ons sabang, klaar ek het die ander, wat ek ook een kwestie soos ek hier, ja, ek kan ek klaar hierby hier, ek ken dit, nou, ga je het maar aan je voorzitter. Ik kijk bij het werkswinkel in Tram. Ik kijk een boek en ik kijk het niet. Als je maar tegen Afrikaan tank, dat kiezen gewoon een ander jaar tegen. Maar ik denk dat ik niet kijk in Tram. Ik kijk in Tram. Maar nou, ik ga klaar in Tram. Ik ga alles hier gewoon niet aan. Ik ga het ook dan zien.
2: Mama, ik ga ze naar voren. Ik wil dan zien hoe. Gewoon dat ik een zakje ga komen. Not the cousin, not the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat, the cat,
0: The co-equipment of Platform was privileged to host a four-day workshop with African tongue. And in the group, we also have Dr. Maya from the University of Free State from Bloemfontein. Doc, can you please tell us, what is your involvement into this workshop, in this conference?
3: I'm a linguist, and yeah, I've been working with Khoisan languages in Zimbabwe for the longest period of time. So I was invited here by Dr. Kerry Jones to come and assist here. Currently, I'm also a language consultant for one of the funders, Palm for Life, who happened to be building the city to get the back of the school. So what is happening is I'm their language consultant, and they asked me to come and help so that we start developing literature for the Kru and Kwetam languages.
0: And according to you, how beneficial will this workshop be for the two groups of in Platform, in the Kru and the Kwetam?
3: This workshop was beneficial because we managed to meet two groups, the Kru and the Kwetam speakers, and we wanted to establish a committee. So that from here onwards, then we know, because this is our phase one for the development of all this, for the development of literature and whatsoever. So we wanted to meet the community and hear what they say, and show them the books that are already have, and also the literature that we develop, and hear what they say about that, and also to see the way forward, and asking them questions and also what they want.
0: No, thank you very much. And finally, what will you give to the Kru and Kwetam of Platform to you regarding to preserve the language?
3: I'll say that I'm happy that these people they have managed to preserve their language, and also they've managed to pass the language to the younger generation. So right now, I think what is important is for them to be also part of this whole thing of developing literature, so that the language can also be taught in schools, and you know.
0: Okay. Thank you very much. Feeling size damo de kai kote tin kunda men kedam si de ata platform tin di kwishin ko damsa no ana ko khana me biya na butsona ka tama tin ti anga si kwishin ko kha tanang na platform tin bunga na kai kadango o tingo ako adamo ana ko na ngoya kai ko mu ina na tena o damji na klo no kai ko bereta ima Nicholas Stender o kuma na kan ai kitama dukuto sana ko te kha kai kadango o ti kha ni kai ko kite ta ko khana ska pina kai ta kai ko hinya tikin Nicholas Bamba ngaga te aswara mawe. Ni kai ki kai ki te aski ndo go jha mo wa tseka go ndo go jha mo wa tseka pe go tsa.
4: Bamba ti ya bate tsan tseka. Ka shine ohi oro nge shin go. Teri dama di tsoa e ke a. Ta khono teri dama a tsanta. Kuin kuin ya go tek e a. No a trek am shi damate dinete u anakai shiki go kun tara ko kwa e ti trek am he u ta tete corona ko no a trek am en e kwa no rumende i shi kwa un ka kwa ho dama a kwete di dama di khatinu ni trek am he e mu ta ko ni trek am shi she da kai ku ako ni trek am a dao dao bo ni tate ntate kunyako ntate u ha ka kwana jite ha ka kwana ji ata ite u kunka kwana ji ata ite u damshiki dikuji a te kashi ya tini tam kwa jita maha ni tam esha a te ni urote te kekere te te unkaun he na he tam kwa jia wawa te chosha tikia yukawa no ni kwana shika damacha kwa e te wishin na te a wohina te unisha hanga bena kwa ya dama di kwana tumkwendi dama ki amwatana kwa ya ta kono kuji amietin tumkwena udamshi kakami nne te wecheka te tuwa tuwa na te una ae kamshi oka kha kana udamshi kakwi kashin osiki ya te nung tumkwendi dame kwi kya rea te no te udamshi kakwi no akwana ikingo nne prek ame te korona ni trek amengo ta ko te khara ko shahiyat ni ge u kwe na ko wa e ta ko dam he e kun kwa e ya te ina shi ta ko shi ya ko te khara ko a kwa na ki ni trek ame te u sha ha ko ma ha u ka te ko ro shi na ni ni trek ame nya ma ko ja o sha ke ja e ti te u sha ke an ta wa te ni ko shi ni shi na te e te u ai ai shi ni quick an shi ki teu dam shu to wa eh te dam asure ki tama darashin te dam atak we te tama ha kashin twana a kashin ati kwa ha te tama te ta ku shure ki te tama te kai ku twan te na kai a huni kashin ne ngena a huni cheche kweno a huni awashi ne na kwa na ki te tu sha kya town hambe ti ya hotu ati a ka go a ti khere o kha dan
5: Pankrajakan, Pankradangi, Amani Kenda, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Pankrajakan, Jika suara memang cukup mati, kau harus kau bertanya kau suara aduk aduk tu hidup ada cama kuca maka kau hang apa kau nanti tinggal kau sansiki. Jika bapak nanti hati asal mahu hari kau kau kusiki dia cam kusiki nanti kau di tempat dia sana kau dia kata jauh kau mau kau. Nampak hati asal mahu anis.
6: Bapak dom si kau mau tuan si kisah te kau kau dom kau hati. Sam esa wikamate kaiku ya mia kwa aiku ete wete te tahunu te aiku isiki te ukweti mia gweti yeje amatri ya ki te ushoko nina koho ete ushoko nina koho ti om yehe ku marashi te kwa kwa achi ya kwa te wate kamsi katani te uye no ngeta ku renyam tamaha kusi ya kwa om si kwa na te u ta kwa si aroha ta khuno bo aroho he nya me kwa tuwite kamta a si he te wa kwa ta koro kwa ta ta ata te nyam ka te nyamate ta kwa te mia te kwa a te ku ya mia kwa kha ni dam ngo ku i dam si ti no ngo nyama kwa cha ku wa kwa te cha dam si ka ke ho cha nya te cha dam ka ngak e ka te ke ho ke wa te ntwana khana dam si ka nyama kwa ke ja ku khana ka si ni kung kom dam si kanya mo kwa ten kwa na kan kung kwa na kan kau si kiri at kam tate kwa na ham dam be te kami ke ham kuya kwa dam eta ham ya kai si no kwa woka ti dam eta no ya dam si te kita na kwa ya o kwa kwa kwa kwa burda ma niya dam si ya kwa te kan si o te te kami ke te kuya ti kam burda be te kwa dam mara kai si ke ya no ya burda ma ke te dam si no ne hoji ne kwa na te kau si kaya go ati yan tieta ati akewa mana kwa kerema ati keji no te ere kwa kanim ki e senji ko ken ma mo ka ti ka te ne ko si uchem ka kwa na asi ka te do wate kanim nam ko engo jao ta ne kwa na si kiti ya wate beti to ka bu kwa na e ku ya ma tu sha sha ka ra ti ya kwa ka e ka ti ya wate ti kom ka ra a ka a tu amate ka ti ku sha ka nte a etere manatana tahuno te ak eku ya mia kwa te etere te ak etere makona tahuno te asatim tino nne awe chango chenvenge te dun meting kwe dam kwe chano ta kan tu kwe ya ngom sana kwa te ofu ya ngom sana kwa ta na te ka te do wa te ete che mko siya kuta tita mawa dangi ya kwa
5: kwa dangi ama jika suara o makumate a suara manwe kham o mua anu kham o kaiji si tin chem ko sa hinya te ni te o dam so an sa jam na jin meri ti mba san vision foundation an ko ni ko an si ha ka ni bungan an ki ka ka ya tan ki mo ni ko ka ja ko te ni ta ko Mr. Wimbanga, hana wote aswara magunga isiki kwa neto kwenye kaka yeta tino mwenye kaka kustema kano kaka kustema kwa yake kera kwa wakati akiri tino.
7: Thank you, Piero. Ki anzati meka kono te te zawadi zawadi kwa kamini kwa kwa ingo kuyanya tete no iko asure zia hadi kwa tenu ato tunuzi. He says, Surya, come to Andia, get Tamahano. I am at the Tamaha, Yamago comes to Madam, and Oya Granadi, Oya Granadi. Come on, did Dam, and I got a him. No, now, Guy, Surya, can add one Tamas, a class now of eight, say, at Dam, hey, Oka. Tin Aki, take Yam, a guy goes in demo, Garena, that eager, yam, yam, yam. Tin, what I am at, and say, Yamago, two Yatamas, I cruise, no, ya, aho, as a rope, Tinaka. Tina, aku anak watan aku kungkar aku Tina. So an kara kiri zarot ayang aku ane tekukan, tekukar aku te aisy katanya kan te meka. Nukuna yang kau zahir. Ento aku ane tek aikai. Tinta tama tek anta anak katesino. Karena kungkau damsi, karena zarot kungkar aku hasi kau nasi dah karena te antua kaya karena te bar, karena tama kau yoga ya kau ane te tosa kencau kau ne. Tem um monte, tem dame, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte, tem um monte,
5: Okay, thank you.

0: ekskaf nuspetu kwena platform ten kiti piro masabanga aku jengla aku tak ayat aku kuat ting zurna tete para bata nuteka kena kwen ngaska wu kuat te o spatra heti platform ten klinik he nu aki jawo kon kunate ta para kujae ta hamen skap si oka nte kwen kwete te nu ana ta musubuna ta dam kwena nata te ta subukara kwe oko rehat o jawji nako te okwena ke kawo kurita nanti ikut mereka kalau kita kumpulan nanti sore mayu nanti akan nanti apa orang perhatian. Kuya dah, farmi es vandaag voorig om vandaag met jullie te gesels die werkers van die kliniek van Platfontein en de les is de mensen van andere gemeenschap wat diensten aan de Platfontein gemeenschap lever waar de koe en kwee gemeenschap blij en waar koe en kwee taal gepraat wordt en hulle komt van een andere achtergrond af en praat hulle sy eie taal. So is wel dit uitvind, hoe kreeg jullie dit recht om met de gemeenschap van Platfontein in werking te treden bij een baie belangrijke plek zoals de kliniek waar mensen moet van hulle levens kom red.
1: Goeiedag listeners, ek is Tandi Kaye. I'm a Xhosa, but I started 2006. That was baie moeilik on the tolker se gehad. But as jy by plek werk from 2006 up until now, nie mense jy moet mos nou die taal ken. Verstaan jy ja? So, ons werk met tolkers, maar as die tolker se die daar is nie, ons praat self. Ons praat die kwe en die kong. Ons praat net basic goeders soos bobamba, dan vrouwens om van die siekte, wat is siekte, kalu, en ook die pille. We are saying, kokomangwe, mada kwe, kanwe, dan kom dat nobody kwe side, and that kwamana kwe ha ui. So those basic things het ons geleer. En om de vrouw ook werk die kind se maag, dan praat jy kalu die kind. So all those things, those basic things, we know, and we still learning, and ons wil nog leer.
0: Brother Klaas, wat heeft u om daar bij te voegen?
2: Ik ook een slide met de begin en werk nog van 2009 af hier binnen. En voor mij ook was het bijna moeilijk, want ik heb van die mijne gekomen, en er mans mensen daar is. Dus om hier komen ze nog vrouwen, mans mensen, en ook nog andere talen, andere cultuur. Ons moet eindelijk zijn, ons is bijna dankbaar voor die mensen die zo werken, onze tolkers. Wat van die gemeenschap afkomt. Anders is het moeilijker gezien. En ze praat waar. Ik bijvoorbeeld mezelf. Ik heb nog steeds excuus gekozen. Ik heb die taal praten. Zo lang. Maar dat is bij keren dat we kunnen. Onze gemeenschap is bij nice. Het is bij keren dat we niet tolken zijn. Maar dan kan ons nog steeds communiceren met de patiënten. En we staan hier en daar. En zo ze zei. Ons kennen die basic woorden. Wat ons weet. Wat we moeten vragen. Hoe kan die patiënt ons terug aan. Ons is gewoon dat het bij oorige mensen. Dat we totaal niet vergaans krijgen. Dan is het begin moeilijk, maar nog steeds. Dus ik zeg, onze gemeenschap van Papadien is bijna nice. We gaan alle de best, maar dat was recht werk.
0: Nou, wat zijn woorden ken je in termen van hoe jij met mensen gezels?
2: Ik ken ook van bambas om te groeten, tjekkers, recht. En zoals ik zei, ik weet dat in de queerzijde, als ik zei, en met die pillen ochtend, middag, aandring, dan gaan ik zeggen, kom maar naar Kwekau I, kwi, of kom maar naar Kwekau I. Kam. En dat zijn maar alleen kam voor recht praat, want kam min ook aan de goede. Maar hier aan de kaart is dat van de Jezus in ons heen.
1: Kokomangli,
2: Madak, en ik heb zo'n mijn kou aas, want je bij een like of wat. Kalu, maver, koos, hoes. Het was ook wie kops hier en daar verstaan ons.
1: En die andere dan ook, wat ons maakt, als ons die tolkers heet, ne? So dan net ons een notebook, dat wat ons schrijven. Ne? Even if ons schrijven niet die woord zoals het moet geschreven wordt, ons schrijven het de way ons zal verstaan. Yeah. So, als we zo tolk, dan schrijven ons hier dan net een notebook. Als je alleen is, dan kijk je gewoon op dat notebook. If meneer, die kan gaan bij onze kalenders, ne? Als geschreven hier op die datums ook. Als ons het geschreven, om die taal niet te schrijven op onze taal. The way we understand. Yes.
2: En dan iemand dat niet Afrikaans praat.
1: Wat
2: is dat? Wat kan je zeggen? Die basics.
1: Okay. And sometimes also we use the sign language. Yeah. Do you understand that? Yeah. Ja, soms wel in die ochenden say dan. Dan tell ons net onze handen open, whatever, they do understand. Yeah, ons wees, dan verstaan die oude mensen. Yeah. Dan help die oude mensen ook voor jou, als je wees met die hand. Dan zeg je voor jou, hoe moet je zeggen. Yeah. So really, mijn manager heeft nog gezegd, Mr. Tijf, really, really, really, die community hier zo, hulle help ons too much. En again, onze HCT counselors, they are there for us, even if it's niet alles een job niet. Het is alles een job, but they are helping us. Ons waardeer ook die oude mensen wat ook voor onze kliniek komt. Ja, we've learned a lot and we are still going to learn and we are here to stay.
0: Oké, okay. En in gevallen zoals Kreeg je dan misschien onverwachts iemand van platform kan komen en dan kom praten je twaana of koza met jela?
1: Yes, we do. We do. Especially this panel, but van die plaats afkom.
0: Ja.
1: Als je in plaats toe gaan, dan pat je om taal. Maar als je terugkomt voor dat 4 to 6 months, dan hoor je niet dat mensen praat koza. Of dat mensen praat twaana. Do you understand that? Yes, yes. Then we communicate now. Very lekker.
2: Ja, nice.
1: Ja, dat gaat weer bij je.
2: En dan van wie die men gewerkt, van wie bij Van Angelo. Ik was ook bij die men. Dan hoorde die opa praten van Angelo. Oh, ik was zeker bij die men. Dat gaat weer nogal bij je.
1: Dat gaat weer zoals papa kan mama.
2: Ja.
1: Papa kan mama. Ja. Ik praat van Angelo.
2: Ja.
1: Ik kan misschien, hij was misschien daar die men of die soldaat. We juku ook. Ik kan zien dat hij was soldaat. Meeste van die oude mensen wat soldaten is het. They know Tswana and Xhosa. You communicate very nice with them.
0: Yes. Okay. Mm. Yeah, and Peter, as we just the end of the relationship, who would actually say, "Moi blei"? And Peter, of and Kung.
1: Tarakara A. Tarakara Kung.
2: What? What? Totolo sila.
1: Totolo U. Totolo sila.
0: Okay. Yeah. Angela, Tarakara A.
1: Tarakara Kung.
0: Tarakara Dangi Tichara Sia Sia Tuo Kwa.
1: Dangi, Dangi, Tiamoya.
0: Dangi, Tiamoya.

Een uittreksel van die eerste deel uit Tchaikovsky se klavierkonsert nummer 1 in B-mol mineur. Dit is uitgevoer deur die Beire Radio Simfonie Orkees onder leiding van Kirill Kondrashin. Die solis was Marta Argerich. Frida de Tooi in Bloemfontein, altyd lekker om van jou te hoor. Ons gaan luister na She, daardie pragtige lied deur Charles Aznavour, die Franse weergawe.

Charles Aznavour, die Franse weergawe van She. Nou na die musiekspele, dankse jou versoek, Ellen Duncan Meyer in Pretoria. Hierdie kom uit Little Night Music. Send in the Clowns. Jy het specifiek gevra dat Judy Dench dit moet sing.

Patricia Barden, wat opgetree het saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Paul Daniel. O Rest in the Lord, wat kom uit Mendelssohn's oratorium Ilia. En so kom ons by julle versoek, Jan en Anne Barkhuizen van Hoedspruit. Hierdie is die derde deel, wat bekend staan as die Spaanse Rondo, uit Johann Nepomuk Hummel, se klavierkonsert nummer 5 in Amol Mineur. Die solist is Stephen Huff, en hy tree op saam met die Engelse Kamerorkes. Die man op die podium is Bryden Thompson.

Stephen Huff, saam met die Engelse Kamerorkes, onder leiding van Bryden Thompson. Dit was die derde en laaste deel uit Hummel's klavierkonsert nummer 5 in Amol Mineur. So te sê groetheid, maar ons gaan eers afsluit met hierdie ene van Therese in Germiston. Die gewilde lied You Raise Me Up, maar jy het gevra vir hierdie uitvoering. Dit is deur die Oekraïense kinderkoor.